0: 12-2-4.
1: Ja. We gaan een liedje doen waarbij het hele stadion keihard met mag zingen. En we gaan eerst even oefenen. We trekken de robuut, we gaan naar buiten, we gaan op ja. Allemaal. Ah, perfect, oké. Okay. Jachthoornblazers. Oh, even wachten, ze moeten nog niet. Halali, 2, 3, 4.

0: het op. Het is einde jaar.
1: Het is einde jaar.
0: Te man heb je wat in een bedekop. Het is einde jaar.

0: Radio 1224.
1: Zing je je al gek?

0: voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
1: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere
1: The Boards People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Let's go!
0: Radio 1224.
2: Altijd piraten.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
2: Luister mee.

0: Dit is Radio 1224. Via de middengolf op 1224 kHz.
1: Het zwarte schaap. Het zwarte schaap. Het zwarte schaap van de radio.
0: 1224.

0: De mooiste muziek hoor je hier.
1: Radio 1224.
2: Weerbericht. De komende uren overwegend droog, maar daarna ontstaan vrijwel overal flinke buien. In korte tijd kan plaatselijk 15 mm regen vallen. Het gaat dan ook hard waaien en er zijn windstoten tot 60 km per uur. Tijdens de felle buien kan ook onweer voorkomen en plaatselijk is er kans op hagel. Tussen de buien door is het van tijd tot tijd zonnig en het kwik komt niet veel hoger dan een graad of 11 bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Ook vanavond en vannacht blijft het regenen en de temperatuur zakt naar tussen de 4 en 7 graden. Morgen is het opnieuw wisselvallig met flinke buien in de ochtend. Later op de dag zijn er ook wat opklaringen. De maxima liggen morgen rond de 12 graden bij een matige noordenwind. Vrijdag afwisselend buien en zon. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Ja! Radio 1224.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Dames en heren.
2: Jij luistert. 12-2-4.
3: Oh, hier zijn we weer.
2: Deze hit.

0: En dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. In Loosdrecht was gisteravond een betoging met 300 tot 400 mensen bij een noodopvang. Tegenstanders gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Dat zorgde voor brand bij de gevel. Ook hielden ze de brandweer tegen. In het pand waren mensen aanwezig tijdens de brandstichting. De politie pakte diverse personen op en ter plaatse is een noodbevel uitgevaardigd om de orde te herstellen. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De politie wordt vaak gedwongen om stevig in te grijpen, vooral bij demonstraties waar mensen op afkomen die alleen komen vernielen of rellen tegen de politie. Er is ook steeds meer geweld tegen hulpdiensten. Ondanks de toename blijkt uit de cijfers dat agenten in ruim 99% van alle gevallen nooit geweld hoeven te gebruiken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Er zouden gevaarlijke situaties aan boord zijn verzwegen.

0: droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: 1024.
1: This is the sad, sad story of Fandango, the crazy bull. Olé.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: jij luistert 12-2-4.
1: De komende uren overwegend droog, maar daarna ontstaan vrijwel overal flinke buien. In korte tijd kan plaatselijk 15 mm regen vallen. Het gaat dan ook hard waaien en er zijn windstoten tot 60 km per uur. Tijdens de felle buien kan ook onweer voorkomen en plaatselijk is er kans op hagel. Tussen de buien door is het van tijd tot tijd zonnig en het kwik komt niet veel hoger dan een graad of 11 bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Ook vanavond en vannacht blijft het regenen en de temperatuur zakt naar tussen de 4 en 7 graden. Morgen is het opnieuw wisselvallig met flinke buien in de ochtend. Later op de dag zijn er ook wat opklaringen. De maxima liggen morgen rond de 12 graden bij een matige noordenwind. Vrijdag afwisselend buien en zon. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Jij luistert Radio 1224.
2: Het is boeiend, het is spannend, het is mooi, het is lelijk als het uitkomt. Maar meestal is het gewoon vreselijk, vreselijk goed.

En hij had heel Dallas in zijn knuisten. Hij was een man van Texas, hard met woorden en met vuisten. De groep met goede redenen, de

iemand verliest, dan is dat alsof een stuk van jezelf doodgaat. Een klap in je gezicht, je bent woedend en radeloos. De wetenschap dat alles wat we doen eigenlijk niets is. Niets is van waarde, omdat alles voorbij gaat.

Luister vrienden, goedemorgen. Ik ben afgestemd op Radio 1224 met de Atlantic. Dat zo even een keertje op de woensdagmorgen.

Dus de Amadeusse luisteraars, een goedemorgen. U bent verbonden met het geluid van de Atlantic. Dat is alles hier op de woensdagmorgen op 12.24. Zo wat plaatjes hier tussen de buien door. Het is er weer lekker weer voor, hè? De verzoekserver is geopend. Het telefoonnummer is bereikbaar via de WhatsApp. 06-1001-7307.

Dit is de Atlantic. Zo even een keertje op de woensdagmorgen. Even wat plaatjes wegdraaien hier. We zeggen ook goedemorgen tegen Rinus de Bison. Goedemorgen kerel, net uit bed hè. Ook Stef de Boekenier heeft hem aanstaan daar in Blokcel. Plaatjes ook die kant uit, Stef hè.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Dit is Radio 12 T4. Zie je al gek?

0: En dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond een uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Het Amsterdam UMC volgde een jaar lang 320 kinderen tussen de 7 en 17 jaar. Daaruit blijkt dat zo'n 70% door de gebruikte antibiotica niet alsnog geopereerd hoefde te worden. Artsen dachten voorheen dat blinde darmontsteking erger werd als die niet operatief werd behandeld. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Opmerkelijk omdat de EU en Nederland die afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af willen bouwen vanwege de inval in Oekraïne. Hoeveel Russisch vloeibaar gas in Nederland daadwerkelijk gebruikt wordt is niet duidelijk. Veel gaat ook direct weer naar de export via onder meer de Rotterdamse havens. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Het doorsnee inkomen is nu bijna €40.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Ook het bruto binnenlands product steeg met 1,3%. Tot ruim €65.000 per inwoner. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

krijg je nog via Facebook even een berichtje door. Van Dina van Ouwendorp. Goedemorgen, ik luister weer mee. Gezellig hoor. Ik zeg Dina, dankjewel voor je reactie op Facebook. We hebben deze er even voor je bijgezocht, hè. Toto en Hold the Line.

0: Goedemorgen, lieve luistervrienden. Je luistert mee naar Radio 1224. Zo even een keertje op de woensdagmorgen met de Atlantic. Oh. Als ik dan zo naar buiten kijk, dan gaat het alweer iets de betere kant op.
1: Iets de goede kant, ja.
0: Ik zie al iets van een zonnetje. De donkere wolken die vertrekken. Maar maak je vooral geen illusies, want ze komen vandaag vast en zeker nog wel weer een keertje terug, ja. Goedemorgen, buurman, krijg ik nog binnen op de WhatsApp hier. Luister hem even naar het regenachtige Wapenveld. Ik zeg goedemorgen, Ina. Ook zeggen we goedemorgen tegen de Zwarte Tulp, heeft zich inmiddels ook gemeld. Ook Rinus de Bison heeft zich gemeld. Er wordt meegeluisterd in Blokcel door de Boekenier, daar samen met Joker. Hij zegt, ik kan nog wel 30 mm regen gebruiken. Na de droogte van de afgelopen tijd kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Ook wordt er meegeluisterd in Lunteren, onderaan de Zenmast. Joop Ruitenbeek luistert ook mee. Ik zeg ook van harte goedemorgen. Joopie Ruitenbeek natuurlijk, hè. Mocht je nou ook even een berichtje willen doen dat je meeluistert, laat het maar even weten via 06-1001-7307. Of anders gewoon via de verzoekserver, hè. Radio1224.nl.
2: Dit is Radio 1224 via de middengolf op 1224 kHz.
0: Gauw door met de muziek. Lekkere Engelse plaat van Miss Karine en Baby Boy hier op

Hey DJ, ik luister live mee. Radio 1224. Gaat mooi zo. Groeten van Bettus. Bettus, bedankt voor je reactie, kerel. Hè. Ook leuk dat jij meeluistert en dat je even de moeite doet om een berichtje te sturen. Wordt zeer, zeer, zeer op prijs gesteld. Hè. Je luistert mee naar de Atlantic. Zo even een keertje op de woensdagmorgen.

even uit het raam hier. En jawel, ik zie hem schijnen. Dan wel tegen een hele zwarte wolk op de achtergrond. Hè? Ja, dat wel. We gaan even naar Zandvoort met

0: Radio 1224.
1: We zeggen ook goedemorgen. Tom de Ridder heeft zich gemeld via 06-1001-7307. Tom, de plaatjes gaan ook die kant op, kerel, hè? Niet op de weg. Gewoon volgens mij lekker, hè? Ergens warm achter het raam. Ja, dat is ook lekker, hè, met dit weer, hè? Gadverdarrie, het begint weer een beetje te regenen hier.

0: Ik zoek een man. 0610017307 is het nummer, Colinda. Hè? Daar kun je gewoon op reageren. Geen punt. Ik weet niet of Chantal het zo leuk vindt, maar...
1: Radio12p4.nl.
0: Maakt me niet zo heel veel uit, hè? Ja, ze is toch aan het werk, dus... Allemaal cabaret, mensen. Radio 12.2.4, dit is Hydra. Ik zeg goedemorgen.

Jij luistert 12-2-4. Iets voor 10:30. Goedemorgen. Even wakker worden hoor. Even het lawaai vanaf de Veluwe hier. Normaal hoor je dat op zaterdagmorgen bij George van Dongen. Maar nu is het een keer op de woensdag. Hè? Ja.

0: Lieve luistervrienden. Je luistert mee naar de Atlantic. Zo even een keertje op de woensdagmorgen, hè. Even gezelligheid op de radio. Even wat plaatjes die jij wil horen. En dat alles via de 1224 kHz op de middengolf. En natuurlijk wereldwijd via duizenden, wat zeg ik? Miljarden kilometers glasvezel op jouw radiotoestel. We kregen nog even een berichtje binnen van Jannie Albus. Ze zegt, draai even voor iedereen die luistert een plaatje. Dankjewel Jannie, ook fijn dat jij er weer bent. En ze gaan natuurlijk met speciale groet ook jouw kant uit. Ook worden ze even gedraaid voor Betters. Ook Betters nog bedankt voor de reactie. Plaatjes ook jouw kant uit. Goedemorgen allemaal. Succes Robert-Jan. Ben net wakker. Even kijken of ik het allemaal aan kan. Dat stuurt George van Dongen van Studio 16 uit Breda. De vaste DJ op de zaterdagmorgen tussen 8 en 11 uur. Ook George, bedankt voor je reactie. Plaatjes uiteraard ook jouw kant uit, hè, kerel. Er wordt ook meegeluisterd door de hond in... in Blokcel wordt er meegeluisterd door een hond. Hij laat zijn kopje al hangen, hè. Ik vraag me af of hij het wat vindt. Maar goed, ook Stef nog bedankt voor je berichtje. Hè. Plaatjes ook die kant op, hè. Geniet van je lekkere rustdag, als ik het zo zie. Hè. Lekker onder een kleedje op de bank. Mag ook wel met dit weer, hè. Het is niet echt heel erg lekker. Over het weer gesproken, we gaan eens even luisteren wat het vandaag allemaal gaat worden met het weer. Hè. Ja.
1: Weerbericht. Vanmiddag periode met zon, maar ook af en toe flinke buien, soms met hagel of onweer. Plaatselijk zijn er windstoten tot 60 km per uur. De temperatuur loopt op tot ongeveer 13 graden bij een matige zuidwestenwind. Aan de kust krachtige windkracht 5 tot 6.
0: Wow.
1: Vanavond opnieuw enkele buien, mogelijk met onweer. De temperatuur zakt dan naar tussen de 4 en 7 graden.
0: Abba.
1: Morgen is het opnieuw wisselvallig met flinke buien in de ochtend. Later op de dag zijn er ook wat opklaringen.
0: Ik wil zon!
1: De maxima liggen morgen rond de 12 graden bij een matige noordenwind. Vrijdag afwisselend buien en zon. Tot zover het weerbericht.

13 voor 11. Ik zeg goedemorgen, Nederland. We zijn weer live hier op de antenne. 1224 kHz op de middengolf. 245 meter. Studio Atlantic. Alles rechtstreeks live vanaf de Veluwe. Laat maar even horen waar het signaal binnenkomt. 06 1001 730.

0: is een enorme kakker. Robert-Jan is zo'n kakker, zelfs zijn schaamhaar zit in een scheiding.
1: Dus, goedemorgen vrienden van 1224. Radio 1224 op de woensdagmorgen met Atlantic. Zo even een keertje, hè. Het moet kunnen. Ook Egbert, ja. Het is allemaal cabaret, hè. Mocht je nog een plaatje willen aanvragen, dan kan dat. Doe dat dan even via het volgende telefoonnummer 06-1001-7307. Dus 06-1001-7307. Bij voorkeur gewoon even lekker een WhatsAppje sturen of zo, hè. Ja. Verder worden ze ook even gedraaid natuurlijk voor Patrick daar in Bentelo. Ook Patrick, bedankt voor je reactie natuurlijk, hè. Aankomende, wat is het? Of de 20ste pas weer, hè? Ja, dat komt wel. Dus mocht je nog een plaatje willen aanvragen, laat het me maar even weten. 06-1001-7307 of anders gewoon even via de website, hè. www.radio1224.nl. Dit is Robert-Jan, oftewel de Atlantic op 1224.
2: Radio 1224. Dit is Radio 1224.
3: Als er een echte ramp gebeurt, ga dan direct naar binnen, sluit de deuren en ramen en zet radio of tv aan.
2: Het komende uur gooi je deze hits.

0: 0017307. Dat is het telefoonnummer.
1: De nummer 1. In Piratenhits.
0: Robert-Jan.
2: De ideale schoonzoon.

Terwijl de muziek door de luidsprekers klonk, voelde Robert-Jan van Radio 1224 een golf van emotie over zich heen spoelen. Deze plaat bracht herinneringen terug aan lang vervlogen dagen, aan liefde en verlies, aan hoop en dromen. Dat brengt mij bij de vraag: wat

Luister vrienden, klokslag 11:30 hier op deze woensdag. Je luistert mee naar de Atlantic en dat alles hier op Radio 1224. We hadden nog even een berichtje gehad van Alfred uit de Krim. Alfred, bedankt voor de reactie natuurlijk. Mooi dat hij ook weer bij jou aanstaat daar. Ze wordt ook even meegedraaid voor de Zwarte Tulp Radio natuurlijk ook. Egbert, bedankt voor de reactie. Plaatjes uiteraard ook die kant uit, hè. Verder kregen we nog even een berichtje vanuit Breda. Ja. Moet je ook niet willen wonen, denk ik. Maar ach ja. Kan die beste man ook weinig aan doen, denk ik, hè. Draai voor 12 uur even de zaterdagochtendversie van The Moonlights mee. Goedemorgen, mensen. Ja, nou, die heb ik dus niet. Nee. Het spijt me, George. George van Dongen natuurlijk, hè. Ja. Kan er ook maar één wezen. George, die plaat heb ik niet. Maar ik ga ervan uit dat ik hem nog wel voor jou ontvang. Ja, dus George, je hebt werk aan de winkel, jongen.

George die vroeg anders nog wel deze aan. Even de mensen wakker te... Ja, om de mensen wakker te maken, ja. Nou ja, hey, het is 11:30, hè. Mag nu ook wel een keertje, ja. Radio 1224, 245 meter op de middengolf. Ik zeg goedemorgen, dit is Status Quo.

toch altijd fijn als je mensen aan het werk kan zetten. Vooral als die beste man George van Dongen heet. Ja. Hij vroeg net nog de Moonlights aan met hallo mensen, goedemorgen. Ik had hem niet hier in de studio, maar George, dankjewel kerel.

Er wordt ook meegeluisterd in Amersfoort. Op de centrale, ja. Hallo, Breki, Breki. Ja. Op de taxicentrale, hè. Ook Peter en Astrid, dankjewel voor jullie reactie. Plaatjes ook die kant uit. Ook krijgen we nog een berichtje van Ada. Goedemorgen, Robert-Jan. Staat weer aan. Draai maar even wat moois mee voor jezelf, Wout, mezelf en iedereen die luistert. Dankjewel.

0: Ah, dat was hem alweer hoor. De ochtend van Radio 1224. Het is 1 minuut voor de klok van 12 uur alweer. Maar we gaan nog eventjes door. Hè? De werkzaamheden zijn nog niet klaar hier bij 1224. Nee, we gaan gewoon altijd maar door en door en door en door. We krijgen nog een berichtje via de verzoekserver binnen. Want dat kan natuurlijk ook via www.radio1224.nl. Van Ronald Huisman. Hij zegt even een plaatje voor Joop Ruitenbeek uit Lunteren. Van de sportschool. Ja. Nou, dat denk ik niet, Ronald, hè. Ook even voor mevrouw Benschop. Ook voor chauffeur Bert van Rossum. Ook voor Johnny Benschop. Erik van Raamsdonk uit Linschoten. En dat wordt jullie aangeboden door Ronald Huisman. Moest even een plaatje zijn van L-U-L. Lul. Met Yes I Do. Nou, ik denk dat je iets van Love bedoelt. Nou, we gaan zo even een plaatje van Love draaien voor jou, Ronald. Hè? Geen probleem. Eerst even het nieuws en de boodschapjes hier op 1224. En dan zie ik je weer naar de andere kant van het tijdseing van 12 uur.
1: Het is 1224.
0: Fietsliefhebbers, opgelopen.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Jij luistert Radio 1224.
2: De Drenthe uit de pad.
1: Het komende uur hoor je deze hits.

0: En dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Justitieminister David van Wil zegt dat het kabinet geen extra maatregelen treft na de rellen die uitbraken bij mogelijke asielzoekerslocaties. Op lokaal niveau zullen wel gepaste maatregelen genomen worden. Gisteravond liep het opnieuw bij een noodopvang in Loosdrecht compleet uit de hand. De politie werd bekogeld en er werd brand gesticht. Vervolgens werd de brandweer door relschoppers tegengehouden. Daarna kwam de ME eraan te pas. 3 personen zijn opgepakt. De verdachten komen uit Kortenhoef, Amersfoort en Huizen. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Na 5 jaar verjaart het deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus eventuele boetes. Het gaat om zeker 21.000 studenten voor een totaal van 170 miljoen euro. Om dit aan te pakken wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren voor studenten en oud-studenten. Door de oorlog in het Midden-Oosten slinken de wereldwijde olievoorraden zeer snel. Dat laat het Internationaal Energieagentschap weten. In maart daalden de voorraden met 129 miljoen vaten en vorige maand nog eens met 117 miljoen vaten. Sinds 28 februari, de dag waarop de oorlog begon, is de straat van Hormuz bijna helemaal afgesloten voor olietankers. De wereldwijde oliemarkt loopt sindsdien al ruim 1 miljard vaten uit het Midden-Oosten mis. Bij de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is 1 persoon gearresteerd. Een 29-jarige man bleef volgens de politie nadat hij de Wiener Stadthallen was uitgezet schreeuwen en de politie verbaal belagen. Na een paar waarschuwingen werd hij afgevoerd en vastgezet. De man is aangeklaagd wegens ordeverstoring. In totaal zijn 4 mensen de zaal uitgezet omdat ze zich storend gedroegen. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Dit was het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere
1: The Boards People, Whiskey and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer.
2: Yeah,
0: score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.

Onze eigen Rolling Coast. Rolling Coast Albert met Ameland hier op Radio 1224. Ik zeg goedemiddag, eet smakelijk als je eraan toe bent. Even die bammetjes achter die kiezen werken. Even die hamsteren wangen vol proppen, ja. Goedemiddag, je bent afgestemd op Radio 1224 met Atlantic, zo op de woensdag. Ik heet je van harte welkom bij dit Radio Feuilleton. En je kan nog een reactie doen, hè? 06-1001-7307. Dus 06-1001-7307. Van de schoon even een berichtje via de verzoekserver. Doe net als Peter en Astrid. Doe net als Ronald Huisman. Die hebben dat allemaal gedaan, hè? www.radio1224.nl. Klik dan even op de knop verzoek. Komt het hier zo in de studio binnen gewandeld, zeg ik, hè? Ja, ja.

0: 1224 kHz op de middengolf. Via de 1485 kHz op de middengolf. En dat in de omgeving van Heerden natuurlijk. Hè? Ja. Luister mee, blijf erbij. The Atlantic met Robert-Jan hier op de radio.
1: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.

Nog steeds verbonden sinds vanmorgen 8 uur met de Studio Atlantic. En dat alles hier op Radio 1224. We hopen dat de kwaliteitjes van spraak en muziek natuurlijk okie met Jan Doki zijn, hè. Ze worden even in de ronde gedraaid voor iedereen die het maar wil horen. Telefoonnummer is hier 06-1001-7307. En reageren via de website kan natuurlijk ook. www.radio1224.nl. Dus laat maar even horen waar er mee geluisterd wordt. Worden altijd zeer gewaardeerd. Even een blijk van waardering. Worden we altijd blij van, hè? Dus luister mee. Komende plaatjes weer aan. Een goede middag. Je luistert mee naar de Atlantic hier op Radio 1224.

Nou, dat is ook weer binnen, hoor. Lekker broodje carpaccio, hè? Dat heeft de vrouw weer goed geregeld. Dankjewel, lieve schat. Even een kleine huishoudelijke mededeling voor de familie van Bennekom. Lieke van Bennekom. Je moet aan tafel blijven zitten tijdens het eten. Ja! Lotte doet het heel goed, hè? Lieve luistervrienden, goedemiddag. Je luistert mee naar de Atlantic. Even iets voor een tijd zijn van 1 uur. Het is 13 mei 2026. Woensdagmiddag, je luistert mee naar de Atlantic. Hier op Radio 1224. Nummer is 06-1001-7307. Voor een eventuele groet of verzoek is het ook mogelijk om te reageren via de website radio1224.nl. Komt er dan ook allemaal binnen gewandeld hier, hè? Dus bekijk het maar eens waar het signaaltje meegekregen wordt. 1224 kHz op de middengolf in Midden- en Zuid-Nederland. En de 1485 kHz omgeving Heerde Noord-Veluwe.

is Radio 1224. Via de middengolf op 1224 kHz. De beste. En de lekkerste muziekmix. Robert-Jan, de ideale schoonzoon. Nou, als ik zo naar buiten kijk, is dit wel een toepasselijk plaatje. Het dondert en het bliksemt. Mis wel alleen nog een beetje regen.

0: De mooiste muziek hoor je hier.
1: Radio 1224.
2: 10 minuten voor de klok van 1:30. Goedemiddag, lieve luistervrienden. Zoals jullie misschien wel een beetje doorhebben. Hè? Ik ben een beetje gek van jingles, geluidjes, muziekjes, dingetjes en zo. Nou, we hebben nog een collega die dat ook is. En die stuurt me dan nog wel eens een keer wat dingen toe, bijvoorbeeld. Nou, zoals dit.
3: Zolang ik geen ezels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. Ik maak dan veel plezier.
4: Veel plezier.
3: Op 12:24.
4: 12-2-4.
3: Ja. Draaien muziek voor jong en oud. Voor ieder die er zo van houdt. Op 12-2-4. Sorry. Nou heb je hoofdpijn.
2: George, dankjewel voor dit geweldige stukje audio.

0: middagmatinee van Joop Ruitenbeek hier op Radio 1224. Een beetje aangepaste tijd. En vanmiddag nog wat andere verplichtingen en zo. Dus vanmiddag is hij er hoor, Joopie Ruitenbeek. Ja. Hier op 1224.
1: Een lekkere, hele lekkere, goede gein.

Vanmiddag vallen hier en daar buien, maar de zon zal niet helemaal verstek laten gaan. Tijdens de buien bestaat er kans op hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur. Bij een matige van zuidwest naar west draaiende wind wordt het een graad of 13. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Vanavond en vannacht zijn we nog niet van de buien verlost. In de nacht wordt het een graad of 5. Morgen, Hemelvaartsdag, blijft het wisselvallig. In de ochtend vallen er buien en verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het is opnieuw vrij fris met zo'n 12 graden op de thermometer. Ook voor vrijdag staan buien op het programma, maar er is ook een beetje ruimte voor wat zon. In de middag wordt het tussen de 12 en 14 graden. Vanaf het weekend wordt het weer wat rustiger. Hier en daar valt nog wel een bui, maar het blijft overwegend droog. Op zaterdag wordt het 12 tot 14 graden. Op zondag een tikkie warmer met 14 tot 17 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

Lustro's en amateurs. Je bent weer rechtstreeks afstemd op de welbekende Edekroger, de Zendpiroot. Het volgende luidje is het nijste spuigelplootje van de zanger Birdie. En daar is

0: Baltimora en Tarzan op 12.24.
1: Radio 12.24.
2: Ik kijk jou.
0: We krijgen een telefoon. Even kijken hoor, wie is dat? Wie is... Hallo!
3: Zolang ik geen ezels hoor fluiten, ga ik niet

Jemig, wat moet je met die man, hè? Lieve luistervrienden, dit was hem weer. Vanaf 8 uur vanmorgen heeft u kunnen luisteren naar het geluid van de Atlantic op Radio 1224. En we gaan het stokje overgeven aan de enige echte Joop Ruitenbeek. En dat alles hier op Radio 1224 via de Middengolf en natuurlijk via het internet. www.radio1224.nl. Joopie, veel succes er aan die kant, hè. Gaat je vast lukken, kerel, hè. Regeltje muziek, zijn we eruit. Ik zeg graag tot die volgende keer. En veel plezier met de overige DJ's van het station hier. En hou hem hier zo met Joopie Ruitenbeek, hè. Tot de volgende!

0: zolang ik geen ezels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. Ik maak dan vreemd.
1: En dan nu, live op Radio 1224. Joop Ruitenbeek.
2: Goedemiddag.
1: 1224.

geweld, wat een geweld, hè. Goedemiddag, half 2-4 uit de beek. Het is tussen 2 en 4, even in plaats van tussen 3 en 5. Want ik moet even weg natuurlijk. Even zwaaien naar Robert-Jan van Bennekom. Ja, je langer zit, meneer van Bennekom, hè. Ach, ging je goed af natuurlijk. Dat moet ik toegeven. Ik hou dat niet zo lang vol, hoor. Nee.

reageren via mijn WhatsApp. Volgens mij weet die, die pagina van mij weer niet. Hè? 06-126-55-238 ofwel 06-126-55-238 kan je reageren. Die pagina weet ik niet.

0: Even beginnen met de eerste vocale. Ja, zeker.
1: Rechtstreeks vanuit het middelpunt van Nederland. Dit is Joop Ruitenbeek.
2: Dit is Tracy Chapman. Kijk je ernaar. Uit 1988.
0: Ja.
2: Of snelle auto's. Hou even aan, snel. Moet allemaal snel. Ja.

ook terug in de jaren 90 of 80 moet ik zeggen. 88, zeg ik maar goed, uit een beetje. Racing Chap en Fast Car, jawel, ik hou meer van snelle motors. Snelle motors. SM, hè? SM, ja. SM, ja. Ja. Sommige mensen weten het wel. Ik ben even in Duitsland geweest en daar hoor je natuurlijk een muziek, hoor je altijd. Een high deer, de high deer.

Ali in beeld. Ali is weg, Ali. Ja, Ali. De heer van de Maal, hè? Eigenlijk knallen was dat. Hè? Van Heidi, vroeger die films. Weet je nog die films? Ja, weet je wel. Lachen altijd. En er kwam altijd, in die films kwam er altijd ook een mesthoop te bakken. Ze vielen altijd in de stront, hè? Ja. Heel apart, heel apart. Dit is Daniel Gerard. We gaan even naar Frankrijk uit 1979.

Uit de tijd dat er nog gewoon analoog opgenomen werd, wel met 24 sporen, maar niks digitaal. En gewoon echt met muziek spelen, bandje opnemen, klaar, klaar. Bijna kwart over twee, moet ik zeggen. Ja, ja, ja.

Nooit, nooit gekust, hè? Oh, wat een drama, wat een drama. Martin Dam, sorry. Goedemiddag, Stef, de boekenier, hè? Boekenier is er ook bij. Aan bankzaken doen of druk, Stef? Ja. Ook bijna regenvangen of gevallen daar in de polder, hè? Hier ook niet, hoor. Hier ook niet. Nee. Even een houtje, we gaan terug naar 1966. Bobby Darin. If I were

0: Anita Berends.
1: De allerbeste van het hele land.
0: De papi is echt een chauffeur, hè? Ja, ja. Stuur in de hand, knuppel in de hand. Tegenwoordig hebben ze een automaat, hoeft dat niet meer, hè?
2: Nee.
0: Maar even een Helmond, dikke Leo van Helmond, kijk hem nog.

Want wat moeten we daarmee? Zo'n onding gaat ons veel te snel, maar drinken doen we wel.

levertraan ken je vroeger. Was van een walvis, zei ze. Was niet te vreten, niet te drinken, maar... Ja, doe maar wat levertraan. Nee, geen levertraan. Doe mij maar in je neven het regent om, hè. Even wat Duits draaien. Dit origineel is John Kincaid hier op 12.24. Origineel is in het Engels heet hij Dreams for a Tenner Penny.

0: Helen Jennings hier op 12-2-4, ja.
1: Het is 12-12-12-2-4.
0: Deze gaat even richting Kester, luistert mee. Heina Ton luistert mee op de middag, hè? 245 meter voor jou, Heina. Goeie!

Ambrosie. Ambrosie, ja. Ja, ja. Weet het, ga. Havenzanger is even speciaal voor Heina Ton, hè. Ook Fred, goedemiddag daar in het Renkums, hè. Ja. Was iets eerder, ja. Moet weg, ja. Ja, vandaar ook Fred, hè. Wil 6 1 2 6 5 5 2 3 8 is het nummer, want mijn verzoekling werkt niet. Ik heb hier alles.

0: apart nummer, hè?
1: Ja.
0: Over jaloezie gaat het. Ja. Heren van noodweer. Ja, noodweer. Wordt het misschien vanavond wel als je niet oppast. Dan wordt het noodweer buiten, ja. Onweer en regen, ja. 1224. Dit is ook wel leuk. Luister even mee. Goedemiddag trouwens, hè.

0: hebben het allemaal weer. Jammer te bed, hè. Je kent ermee. Ben je begin vanzelf, hè?
1: Ja.
0: Richting kwart voor drie.

een beetje een dialect, hè? Kun je het wel verstaan? Ja, natuurlijk kun je. Ja. Daar ging die, hè? Ah, zielig, hè? Hij heeft neergeklapt. Zijn jammer. Ik kijk toch wel zijn jammer. Uit Tsjechië, geloof ik, kwamen die dingen, hè? Die motor. Die twee taks. Ring,

0: je ook doen. Hè. Je moet genieten van elke dag. Want je weet nooit hoe lang je nog op deze aarde weet. Dus wees dat toch zo, hè? We horen Vince.
1: Radio 1224 op de middengolf.
0: Dat is jij ook allemaal, hè? Ja.

was een niet zo bekend nummer van Domino, hè. Ik heb hem ook nog in het, van, uit België vandaan, weet je wel, hè. Het is 3 uur bijna. Dit is Clouseau. Je hebt het ook over Domino, hè. Domino of zo.

heren van Clouseau uit België. Ja, domino, domino, domino. Goedemiddag, Ronald. Ja, ik was iets eerder een uurtje, hè. Ik moest zo weer om 4 uur, Ronald, vandaag. Dat zijn de heren van de Highway.

luisteraars hier op tafel 4. Ja, geven en nemen, soms heb je dat, soms heb je dat. Even een gauw houden, even richting Bunnik, hè. Dat is wel een soort, hè, daar.

het is nou nog geen weer op te zwemmen, maar daar is er van. Hè. Maar dit is de band zonder banaan. Hij zou niet zeggen dat ze zo'n leuke nummer nog na kunnen maken. Mooi gedaan. Itchy Bitchy, Teeny Weeny, Yellow Dot, Bikini ook nog natuurlijk. Hè. Deze is even voor George, Breda. Doe even Paperlace van mij. En er was een man, en zijn vader was politieagent. En,

Pijpenlijst, zo heette ze nog. Ja, het ging over dat zo'n gangster verleden. Met een beetje allemaal van die gangs in Chicago natuurlijk. Hè. Met die grote machine, El Capone en zo. Met die zwikken schieten zo. Ja, even voor George. George alsjeblieft. Hè. Even naar België. Dit is Willy Somers samen met Lisa de Bo en Luc Steno. En Robert-Jan, hij doet het hoor.

0: Oh, hier gaan we dan. Beatrice Egli. Le Lila. Le Lila.
1: Dit zijn de helden van 12-2-4.
0: Half vier. Ja, 12-2-4. Dat heb je ook nog. Ga even naar Den Haag. Zijn de rekjes. Je hebt daar wel eens.

0: jouw moeder.
1: Toen jij net werd geboren, zei je pa, zit ze soms achterstevoren. Had die raga soms een fout adres. Het is hier geen Edenes.

muziek uit de stad achter de duinen. Ik heb wel Den Haag, hè. Vond jij me... Zo heet hij. Hij vanuit je nog even de Dozy Breaky Mitch en Titch. En dit uit 1966. En Red Me, Save Me, Save Me.

baby. Echt zo'n meest van benenbreker, die hele groep. Hè? David D, Dozy, Breaky, Mix en Titch. Dat waren er. Ja. Goedemiddag, 12:24. Het is hier 4:05. Uit ben ik bij je tot 4 uur. Niet tot 5, tot 4 uur ben ik bij je. Hè? Ja, ik moet weg. Helaas. En die schulden.

Kan die hoog, hè? Manuel Unz Pony, zo heet dat, dat lied van Manuel. We hebben hem ook in het Nederlands, maar dit is echt het origineel in het Duits. Goedemiddag. Ook de Kale Mulder, Jan was er ook bij. Hè? Die heeft hier een plaatje. Heb je dat plaatje van Moskou? Ik ga even zoeken. Even zoeken, Gert-Jan. Hè? Goedemiddag, 4:15. En ik ga even zoeken ze hier. Zoek ze hier. Ja, zeg maar. Kijken wat ik heb, Jan.

0: meer van Mama's Jasje.
1: Nummer origineel van... wie was dat nou? Love Hurts in ieder geval. Ja. Soms weet je dat niet. Soms weet je. Kijk, Jan, hij komt eraan. Ik heb hem gevonden voor je. Komt-ie.
2: Luisteraars, dit is een verzoekje.
1: Speciaal voor de kale mulder, hè. Onderweg met de grote vrachtwagen, hè. De kameleon, zeggen ze wel. Terwijl de eentje moeilijk, ja.

Gril het er maar uit, kun je het verrotten. 5 voor 4. Harry Slinger en Capsonis. Capsonis. Ga je dat horen dan? Stuur hem zo door. Jan, hij komt wel goed natuurlijk. Dit is een Hans. Een vertaling uit het Engels. I'm calling. Bel me.

0: even, bel maar even. Hey, bedankt voor het luisteren. Ik ben even iets eerder weg. Duim maar een paar plaatjes naar het nieuws nog. Ik krijg er even nieuws van me. En dan zeg ik allemaal de groeten. En tot de volgende keer. Hè. Zondagavond misschien. Wie zegt het zelf? Wie zal het zeggen, hè?
1: En dit is het nieuws op Radio 1224.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Gisteren zijn bij een demonstratie tegen het opvangen van asielzoekers in Apeldoorn 7 personen opgepakt. De betogers hadden zich opnieuw bij de rotonde in de wijk De Maten verzameld. 6 jongeren uit Apeldoorn verstoorden de openbare orde door vuurwerk af te steken. Een 7e uit Overbetuwe had een gebiedsverbod. Vorige week vrijdag hield de politie ook al 6 mensen aan. Zaterdag maar liefst 26. Op die avond werd een boa mishandeld en werd de politie met onder andere vuurwerk bekogeld. Kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten op 28 februari kozen heel veel mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. Normaal gesproken neemt het aantal huishoudens met een vast contract maandelijks met 20.000 toe. In maart ging het om maar liefst 110.000 contracten. Ons aardgas komt voor 2/3 uit het buitenland en internationale conflicten zorgen snel voor hogere energiekosten. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat het laboratorium in Rijswijk, waar vorig jaar zomer de gegevens van zo'n 900.000 personen, vooral vrouwen, gehackt werden, heeft zich niet aan de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging gehouden. Het grootste deel van de mensen waarvan de gevoelige informatie op straat kwam te liggen, deed mee aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Ook de gegevens van mensen die bijvoorbeeld een huid- of urineonderzoek hadden gehad, werden gehackt. Het kabinet wil de minimumleeftijd voor sekswerkers van 18 naar 21 jaar verhogen. Dat plan was er al in 2009, maar de coalitiepartijen D66, VVD en CDA willen dit in 3 jaar voor elkaar krijgen. Justitieminister Van Weel wil dat de prostitutie veiliger wordt en gaat ook uitzoeken of er een pooierverbod in het leven kan worden geroepen. Van Weel wil af van het misbruik maken van kwetsbare, vaak illegaal in Nederland werkende prostituees. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Dit was het Radio Nieuws.
3: De beste hits.
4: De beste hits.
3: Jouw.

0: Radio 1224.
1: Dames en heren.
2: Jij luistert 1224.
3: Oh.

dat ik iemand missen zou. Want die ik missen wil, die kent mij niet. Ik geloof niet. Ik geloof niet dat ik iets missen zou. Want wat ik weet, dat raakt mij niet.

0: Ook ik geloof niet dat jij iemand missen zou. Want wie je missen wou, die paste niet bij jou. Ook ik geloof dat jij niets missen zou. Want wat jij wist, ja, daar begon het mee.
1: Hoi, Henk Wijngaard hier. Je luistert nu naar een live uitzending van Klaas Vaak op Radio 12-2-4 op de Middengolf.

uiteraard een hele goede woensdagmiddag. Vanochtend even, ja, je hebt lekker kunnen luisteren naar onze Robert-Jan de Atlantic hier op Radio 1224. En daarnet heeft u kunnen luisteren naar onze ouwe Joop Ruitenbeek. Denk je, wat doet die Klaas vaak nou op die woensdagmiddag? Ja, even een kleine test, want de computer waar normaal de stream op staat en zo, en alles moet starten. Die is met pensioen. Die denkt van, ik doe dat niet meer. Ik ben 14 jaar oud en ik scheid ermee uit. Dus alles even op een andere nieuwe pc gezet. En kijken of hij het allemaal doet. Ja, die moest ik toch even testen voor de zondagmiddag. Aanstaande zondag zijn we er gewoon weer, hè? Jazeker. Dus vandaar even een kleine test om te kijken of het allemaal weer een beetje wil werken voor de zondag. Dus niet schrikken, doe niet te lang hoor. Doe niet echt niet te lang hoor.

Dus ik hoop dat alles een beetje goed doorkomt. Spraak en geluid. Dat hij een beetje goed werkt, hè, dat apparaat. Ja. Je weet dat maar nooit, hè. Dus ik draai even 1, 2, 3 plaatjes nog. En dan ga ik ook weer alles verlaten, ja. Alles ligt overhoop, Pieter. Dus ik moet alles nog opruimen ook. Anders krijg ik van moeders de vrouw op het donder, hè.

0: Ja, ja, ja, ja. We weten dat als we gepakt worden, het klauwen met handen kost. Maar stoppen is geen optie. Zenden zit in ons DNA, in ons bloed. Niemand kan ons stoppen.
1: Ja! Come on.

Even het laatste stukje opgevuld van onze Joop Ruitenbeek. Ja, die moest je even wat eerder weg, maar wat draait die wat leuke plaatjes ook weer, hè? De ene laatste vocale, dan stoppen we er ook weer even bij, want dan gaan we overslakelen naar het... Ja, na 5 uur, hè? Ik weet niet of er nieuws komt. Hij platina, hè? Django Wagner en Kali.

Platina gewonnen, hè, met al die streams die gedownload zijn van het nummer van Kali. Ja, de laatste plaat die ik even ga draaien, dan is even deze. En dan gaan we de stream ook en de AM-zender weer verlaten. En dan gaan we even alles opruimen hier al in de studio, want het is gewoon een puinhoop. Het moet allemaal wel weer netjes zijn voor de zondag, hè. Hier is Richard van der Weijden.

Neem me niet kwalijk, maar het was even een kleine test. Eventjes. Ik denk, na Joop Ruitenberg, want normaal gesproken gaat hij tot 5 uur door. Ik denk, pak hem even over, kijk of alles weer werkt. Het werkt. Tenminste, dat dacht ik wel, hè. In ieder geval, dank jullie wel voor de reacties en voor het doorgeven of het goed of niet doorkomt. Aanstaande zondagmiddag, na het uurtje met... Om 2 uur ben ik weer. En dan gaan we gewoon even lekker door tot 6 uur, hè. Luisteraars, dank jullie wel. En voor zometeen, eet smakelijk. En maak er een leuke woensdagmiddag van, hè. Ik laat geen zondag zeggen, maar dat is niet zo natuurlijk, hè. Nee, nog niet. Je kunt zo meteen verder luisteren naar de non-stop van Radio 1224. Altijd mooie muziek, samengesteld door onze Robert-Jan van Bennekom. Ik zeg dank jullie wel voor het even geduld en voor deze test. En tot aanstaande zondag.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: En daar gaat hij weer. De nieuwe
2: Radio 1224.
1: Het komende
2: uur gooien deze hits.

0: En dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. Volgens initiatiefnemers zorgen smartphones en sociale media voor meer pesten, slechter slapen en minder concentratie. Ook zeggen scholen steeds vaker ruzies uit appgroepen te moeten oplossen. Het advies is om een kind pas vanaf groep 8 of later een eigen smartphone te geven. De Europese Gezondheidsdienst ECDC vindt het belangrijk dat sommige vliegtuigpassagiers rond een hantavirusbesmetting in quarantaine gaan. Het gaat dan om mensen die dicht bij een besmette Nederlandse vrouw zaten op vluchten van Sint Helena naar Johannesburg en van Johannesburg naar Amsterdam. Die vrouw werd voor vertrek uit het KLM-toestel gehaald en overleed later. Volgens het ECDC lopen vooral passagiers in dezelfde rij of vlakbij extra risico. Andere reizigers hoeven alleen maar alert te zijn op klachten. Drie verdachten van de dodelijke vechtpartij in Hoorn blijven langer vastzitten, zo heeft de rechtbank in Noord-Holland bepaald. Twee verdachten van 17 jaar blijven nog 60 dagen in voorarrest. Een derde verdachte van 18 jaar blijft nog 30 dagen vastzitten. Bij de vechtpartij eind maart werd een 29-jarige man uit het Noord-Hollandse Hoorn doodgestoken. Bij het geweld in het uitgaansgebied waren toen ongeveer 20 mensen betrokken. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Hij stuurt zijn militaire experts naar Litouwen om samen te werken. Volgens Zelensky moeten beide landen zich voorbereiden op moderne dreigingen. De aankondiging kwam tijdens de B9-top in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daar overleggen Oost-Europese NAVO-landen over veiligheid en defensie. En de dreiging vanuit Rusland is een agendapunt. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere
1: The Boards People, Whiskey and Lake, F Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.

0: 4.
1: Nou, ik heb hier deze zender ontdekt. Hij is volop in bedrijf en in verband daarmee is het agentschap Telecom hier. En zijn wij hier om de zender in beslag te nemen

0: Er vallen her en er nog buien, soms met onweer. De zwakke tot matige zuidwestenwind is aan de zuidwestkust tot vrij krachtig en meer westelijker. Ook in de nacht valt er af en toe een bui bij een graad of 5 en een zwakke aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. De ochtend begint bewolkt met regelmatig een bui. In de loop van de ochtend laat de zon zich met name in het noorden meer zien. 'S Middags hebben we eerst in het midden en zuiden van het land nog regen, al dan niet met onweer, hagel en windstoten. En later beperken de buien zich tot het zuidoosten. De zon komt er steeds meer door vanuit het noordwesten. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige wind uit richtingen tussen noord en west. Morgenavond klaart het op de meeste plaatsen op, maar vallen er vooral in het zuidoosten eerst nog een paar buien. Na morgen houden we licht wisselvallig weer met weinig zon en ook af en toe een bui. Pas na het weekend wordt het ook weer wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Let's get the show on the road.
2: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf.
1: Yeah.
2: Radio 1224.

0: Jij luistert 1224.
1: Weerbericht. Er vallen her en der nog buien, soms met onweer. De zwakke tot matige zuidwestenwind is aan de zuidwestkust tot vrij krachtig en meer westelijker. Ook in de nacht valt er af en toe een bui bij een graad of 5 en een zwakke aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. De ochtend begint bewolkt met regelmatig een bui. In de loop van de ochtend laat de zon zich met name in het noorden meer zien. 'S Middags hebben we eerst in het midden en zuiden van het land nog regen, al dan niet met onweer, hagel en windstoten. En later beperken de buien zich tot het zuidoosten. De zon komt er steeds meer door vanuit het noordwesten. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige wind uit richtingen tussen noord en west. Morgenavond klaart het op de meeste plaatsen op, maar vallen er vooral in het zuidoosten eerst nog een paar buien. Na morgen houden we licht wisselvallig weer met weinig zon en ook af en toe een bui. Pas na het weekend wordt het ook weer wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224.
2: Ik weet echt werkelijk waar niet wat ik hoor.
0: Via de middengolf op 1224 kHz.

0: Radio 1224.
1: Zing je je ook gek.

0: Hit, kom eens hier. Dan zal ik je beste heks...
1: Hey, stoorzender!
2: Dit is Radio 1224. Via de middengolf op 1224 kHz.
1: Het zwarte schaap, het zwarte schaap. Het zwarte schaap van de radio.
2: 1224.

0: een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Jij luistert Radio 1224.
2: De Drenthe uit de pap.
1: Het komende uur hoor je deze hits.

0: En dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In totaal zijn er al 183.000 klachten binnengekomen over de examens. Ook het VMBO-examen Economie leverde veel problemen op, want veel leerlingen vonden de vragen onduidelijk. Het LAX zegt dat er dit jaar meer klachten over de eindexamens zijn binnengekomen dan vorig jaar. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Demonstranten mogen niet dicht bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. Eerder liep een protest uit op brandstichting bij het gebouw in Loosdrecht. Daarbij moest de politie ingrijpen en kwam de mobiele eenheid in actie. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. Het meisje werd 10 jaar geleden door haar vader meegenomen naar India en keerde nooit terug. Nederland probeert al jaren tevergeefs een oplossing te vinden. Het kabinet stuurt nu ook een ambtelijke delegatie naar India. Die moet een ontmoeting tussen Insia en haar moeder proberen te regelen. Het uitblijven van vooruitgang in de zaak is enorm frustrerend, zegt het kabinet. En een Duitse kinderarts wordt verdacht van zeker 130 zedenmisdrijven bij kinderen. Volgens het Openbaar Ministerie zouden de feiten zich hebben afgespeeld in de 12 jaar voor dit jaar. De man werkte in klinieken in de omgeving van Berlijn en werd vorig jaar gearresteerd. Veel van de misdrijven als seksueel misbruik en verkrachting zouden tijdens werktijd zijn gepleegd. De kinderarts zit nu in voorarrest omdat er risico op herhaling wordt gezien. Als hij schuldig blijkt te zijn, riskeert hij een lange celstraf. Het weer: vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere...
1: The Porch People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Let's go!
3: Radio 12B4.
2: Altijd piraten it.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
2: Luister

had je gewaarschuwd. Het wordt donker om je heen. Je zou toch veranderen? Maar je blijft toch van steen.

wachten ze uit. Maar geloof me, straks heb je ze nodig. Want je hebt geen rode duit.

0: Jij luistert 12-2-4.
1: Weerbericht. Er vallen her en der nog buien, soms met onweer. De zwakke tot matige zuidwestenwind is aan de zuidwestkust tot vrij krachtig en meer westelijker. Ook in de nacht valt er af en toe een bui bij een graad of 5 en een zwakke aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. De ochtend begint bewolkt met regelmatig een bui. In de loop van de ochtend laat de zon zich met name in het noorden meer zien. 'S Middags hebben we eerst in het midden en zuiden van het land nog regen, al dan niet met onweer, hagel en windstoten. En later beperken de buien zich tot het zuidoosten. De zon komt er steeds meer door vanuit het noordwesten. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige wind uit richtingen tussen noord en west. Morgenavond klaart het op de meeste plaatsen op, maar vallen er vooral in het zuidoosten eerst nog een paar buien. Na morgen houden we licht wisselvallig weer met weinig zon en ook af en toe een bui. Pas na het weekend wordt het ook weer wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Dit is Radio 1224 via de middengolf op 1224 kHz. En overal te beluisteren via onze website radio1224.nl.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: En dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. De la Rosa wordt door het internationaal strafhof gezocht vanwege zijn rol in de war on drugs. De Filipijnse president Marcos zegt dat hij niet weet wie de schoten heeft gelost. Er zijn geen gewonden gemeld en het incident wordt nu onderzocht. De la Rosa is bang om te worden uitgeleverd aan Den Haag. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Weerbericht.
1: Er vallen her en der nog buien, soms met onweer. De zwakke tot matige zuidwestenwind is aan de zuidwestkust tot vrij krachtig en meer westelijker. Ook in de nacht valt er af en toe een bui bij een graad of 5 en een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. De ochtend begint bewolkt met regelmatig een bui. In de loop van de ochtend laat de zon zich met name in het noorden meer zien. 'S Middags hebben we eerst in het midden en zuiden van het land nog regen, al dan niet met onweer, hagel en windstoten. En later beperken de buien zich tot het zuidoosten. De zon komt er steeds meer door vanuit het noordwesten. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige wind uit richtingen tussen noord en west. Morgenavond klaart het op de meeste plaatsen op, maar vallen er vooral in het zuidoosten eerst nog een paar buien. Na morgen houden we licht wisselvallig weer met weinig zon en ook af en toe een bui. Pas na het weekend wordt het ook weer wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: 1224.
1: Dit is Radio 1224. Als jij in mijn cabine een konvooi en met de vlam in de pijp wil horen, dan zit jij hier goed. Groetjes, Henk Wijngaard.

0: En dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio
0: 1224
2: presenteert
0: de mooiste muziek
2: midden in...

0: Dit is Radio 1224.
1: Er valt af en toe een bui bij een graad of 5 en een zwakke aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. De ochtend begint bewolkt met regelmatig een bui. In de loop van de ochtend laat de zon zich met name in het noorden meer zien. 'S Middags hebben we eerst in het midden en zuiden van het land nog regen, al dan niet met onweer, hagel en windstoten. En later beperken de buien zich tot het zuidoosten. De zon komt er steeds meer door vanuit het noordwesten. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige wind uit richtingen tussen noord en west. Morgenavond klaart het op de meeste plaatsen op, maar vallen er vooral in het zuidoosten eerst nog een paar buien. Na morgen houden we licht wisselvallig weer met weinig zon en ook af en toe een bui. Pas na het weekend wordt het ook weer wat warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
0: 1224.
2: Dit is Radio 1224. Als jij in mijn cabine een konvooi en met de vlam in de pijp wil horen, dan zit jij hier goed. Groetjes, Henk Wijngaard.